Kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief, kalt, tief